pardon. Est-ce que le behoeftig met de muziek is na? Bos en elft jullie allemaal internationaal is kunnen worden en euro is moeilijk. Huist kleine, wat in een groep is kunnen, baller man, huist kleine is en wat in jullie euro. Nu, Mussolini fascinerend. En moet ik het niet zo alle handels geleden op die niet of doen in die zin hoe die niet duist maar het is wat zijn ja hij gaat vloedt met ik op een handelsten lucht en ik huis met een ballerman internationale wisschen in Engels was met een mazzel in laf wil ik een trappen aan een ganske apparaat schiet. Lüsenborn, Alemannia, Halech, der kleine Pudel Nestag. Wissini, Alet, Ort, Bollermann, Ex-Kurini. Ciao.